0: Hoe kan 5 in beeld zijn?
1: Als we.
2: Kom, kan je eens langs af toe?
0: Alpha.
3: Alpha 2.
2: Alpha 3 shows from route congressional.
3: Alpha 3 and route.